regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweer.

Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio.

Canarieeneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweer.

Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het balneario.

Bij Jardin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweer.

Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van... Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan.

bij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Door de weekse midden op de Moerdijkbrug staat er alweer een file op de A16 vanuit Breda tussen Knopend Zonshill en Dordrecht 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.
1: Give a drummer some, y'all!

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse basis opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan.

Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer. De vertraging bij de werkzaamheden is extra groot door een vrachtwagenongeluk. Een half uur vertraging nu. En aansluitend op de

Via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Seven Sound Capital Cities. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 7 over 7, maandagmorgen 27 juli. Het is dag 205 in 2026. Goedemorgen Beverland. We beginnen aan een nieuwe week. En ook vandaag staat er weer een heerlijke zomerochtend voor de deur. Als die bewolking straks weg is, dan komt ze er goed doorheen prikken. Ik heb het over de zon. Vandaag is het de dag van de veilige en gezonde werkplek. En dat gaat verder dan alleen maar arbo-regels. En vandaag starten we ook met iets bijzonders. We tellen namelijk af naar mijn allerlaatste Beverlandse Ochtendshow op 30 september aanstaande. Nog 65 dagen te gaan. Dat wil niet zeggen dat we ook nog 65 shows krijgen, want er zitten ook nog wat weekenden tussen. Maar tot die tijd maken wij er iedere ochtend op de werkweken, in de werkdagen bedoel ik, samen iets moois van. Fijn dat je er weer bij bent op deze maandagmorgen. Langzaam maandag.

vorig jaar of twee jaar geleden inmiddels misschien wel. Stond hij nog op het podium van Podium het Beest in Goes, deze Stephen Morrison, Crazy, in de Beverlands Ochtendshow. Kenny Thomas, daarvoor soulartiest uit Engeland, samen met niemand minder dan Kim Wilde. En Shootout!

0: 16 over 7. Na het wisselvallige weekend krijgen we vandaag weer een prima zomerdag op de Beverlanden. Als de bewolking dadelijk weg is, dan ga je hem zien, de zon. De ochtend begint met ongeveer 17 graden, waarbij het door een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind ietsje frisser aanvoelt. In de loop van de dag wisselen zon en enkele stapelwolken elkaar af. Wie heeft dit geschreven, zeg? Is bijna niet te ontcijferen, dat weerbericht van morgen. Met ongeveer 12 zonuren is er volop ruimte voor de zon en stijgt de temperatuur naar een aangename 23 graden. Regen wordt nauwelijks verwacht. Hoewel er theoretisch 0,2 mm kan vallen, is de kans op neerslag nihil. De luchtvochtigheid ligt rond de 68%, waardoor het weer comfortabel aanvoelt. Kortom, een droge, zonnige en aangenaam warme maandag met een stevige west-noordwestenwind die voor wat verkoeling zorgt. Een uitstekende dag om lekker op pad te gaan, zeker als je vakantie hebt. In het nieuws vanmorgen, Goese kaderfeesten maken een succesvolle comeback. Vertraging bij PFAS-sanering van de volkstuinen in Kruiningen en het waterschap begint weer met slootonderhoud.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Ze was niet zo groot, dus dat resulteerde in het feit dat als ze geïnterviewd werd, stond zij altijd op hoge plateauzolen en of misschien wel op een houten kistje om maar op gelijke hoogte te komen met degene die haar interviewde. Paula Abdul, naast de zangeres, was ze ook nog choreograaf, onder meer voor Janet Jackson. Je hoorde haar in de Beverlandse Ochtendshow met een opname uit 1989, Straight Up. Daarvoor Another met 54 Ultra en Talk To You. Goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow. Maandagmorgen, langzaam maandag. Dat was ook te merken toen ik richting de studio kwam vanmorgen. Het is een stuk rustiger op de A58 nu, ook hier in deze regio. De bouwvakvakantie is begonnen afgelopen vrijdag. 7:05, maandag 27 juli. Ondanks die vakantie is het vandaag toch veilige en gezonde werkplekdag. Verzint de titel zelf ook niet, hè? Een dag die ons eraan herinnert hoe belangrijk het is om veilig, gezond en met plezier te kunnen werken. Dat gaat niet alleen over helmen, veiligheidsschoenen of verkeersregels op de werkvloer, maar ook over voldoende rust, een prettige werksfeer en aandacht voor elkaar. Op de Beverlanden werken iedere dag duizenden mensen in de landbouw, de fruitteelt, de zorg, de industrie, logistiek, bouw, horeca en het onderwijs. En in al die sectoren geldt hetzelfde. Een veilige werkplek begint met goede afspraken en collega's die naar elkaar omkijken. En juist in onze regio, waar veel mensen praktisch werk doen, is veiligheid een onderwerp dat iedere dag aandacht verdient. En als je niet met vakantie bent, maar vandaag op kantoor zit, in de boomgaard of op de bouwplaats, in de zorg of onderweg, werk veilig, let een beetje op elkaar en maak er een hele, hele mooie maandag van. Je zijn de Simple Minds. Yeah.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug staat er alweer een file op de A16 vanuit Breda tussen knooppunt Zonthil en Dordrecht 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

tijdloos, goed geconserveerd. Forever Young van Bob Dylan, maar dan in de uitvoering van de Nitty Gritty Dirt Band, die 4 jaar geleden een heel album uitbrachten als eerbetoon aan deze Bob Dylan. Daarvoor muziek van Andy Bell, die kennen we nog van Erasure, hè? Samen met Vince Clarke destijds in de jaren 80 en 90. Dit kwam uit 2025 alweer, zijn laatst verschenen album Don't You Know. Het is 19 voor 8. Na 25 jaar zijn de Goesche Kadefeesten weer terug. Historische stadshaven trok afgelopen weekend veel bezoekers voor muziek, eten en gezelligheid. Volgens de organisatie waren de reacties van bezoekers, omwonenden en ondernemers zeer positief. De gemeente Goes evalueert het evenement binnenkort, maar de succesvolle comeback smaakt nu al naar meer. De sanering van de PFAS-vervuiling op het Volkstuinencomplex in Kruiningen loopt vertraging op. Tijdens de werkzaamheden is meer vervuiling aangetroffen dan eerder was vastgesteld. De gemeente Rijmerswaal wacht nu op een extra bijdrage van het Rijk, omdat de eerder toegekende subsidie van 1 miljoen euro niet voldoende is. Medio augustus wordt meer duidelijkheid verwacht. En het waterschap Scheldestromen start half volgende maand, half augustus, met het jaarlijkse onderhoud aan sloten en waterlopen. Op sommige locaties wordt tegelijk gebaggerd om de watergangen op diepte te houden. Die werkzaamheden duren tot eind dit jaar en zijn bedoeld om water beter af te voeren bij veel regen en juist vast te houden tijdens droge perioden. En daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met beschermde planten en dieren. Was afgelopen weekend ook even op de Goesche Kade. Ja, dan vraag ik me toch af, waarom is in hemelsnaam 25 jaar geleden gestopt met de kadefeesten? Als het zo'n succes is, zoveel mensen op de been, waarom stop je dan daarmee? Ik bedoel, Klompop bestaat ook al 100 jaar, gaat ook niet even een sabbatical nemen van een aantal jaren, en zo zijn er wel meer van die evenementen te noemen. Ik vroeg het me echt af. Ik denk, waarom is dit 25 jaar geleden?

lopen een medaille als herinnering aan het evenement. Voor inschrijven, dat kan vandaag bij Buurthuis De Pit. Dus als je deel wilt nemen aan die Zeeuwse rijwiel- en tourvierdaagse, dan moet je jezelf vandaag even voor inschrijven. Had je ook al eerder kunnen doen online, maar dat is al lang gesloten. Dus je moet vandaag even fysiek langsgaan bij Buurthuis De Pit in Goes-Zuid aan de Appelstraat.

www.omroepeiland.nl. Langzaamaan nog. Ja, dat werken we ook wel een klein beetje hier in de studio. Kropjes die wat minder snel reageren. Of ben ik het zelf? Wie zal het zeggen? Zo meteen even wat meer over mijn voorgenomen vertrek. 30 september is de laatste Beverlands Ochtendshow met mijzelf. Ik ga je er zo meteen iets meer over vertellen. Eerst luisteren we nog even naar de Cranberries. Geweldige band. Hier zijn ze met Dreams.

alles horen hier. Dan is de Cranberries ook ten einde gekomen. Maar wat een mooie muziek hebben ze toch gemaakt. Denk maar eens aan Zombie. En ook deze natuurlijk, hè, Dreams in de Beverlands Ochtendshow maandagmorgen. Ja, zoals gezegd, ik heb afgelopen week, vrijdag, was het bekendgemaakt via mijn sociale media, Facebook in dit geval, dat 30 september de laatste Beverlandse Ochtendshow met mijzelf is. Ik ga met vervroegd pensioen. Dat doe ik natuurlijk niet geheel zonder reden. Maar het is tijd geworden om de pijlen op andere zaken te gaan richten. Andere zaken die overkomen in het leven, zeg maar. Dus vandaar 30 september de allerlaatste aflevering van de Beverlandse Ochtendshow met mijzelf. Ik heb heel wat reacties gekregen via de sociale media. Ook heel veel mensen. Ik had namelijk gevraagd van, nou ja, wat wil je absoluut horen in die laatste Beverlandse Ochtendshow? Heel veel muziek die voorgesteld is. Die we ook zeker zullen gaan draaien op die woensdagmorgen. Ik weet nog niet precies hoe we het programma eigenlijk gaan doen. Ik ben een beetje aan het brainstormen met mijzelf en met een aantal mensen uit de radio scene. Die mij toch wel de afgelopen tijd ontzettend goed geholpen hebben met vormgeving, met noem maar op van alles en nog wat. Dus we gaan er echt een heel leuk feest van maken op die 30e september. Geen tijd voor melancholisch geneuzel. Gewoon een gezellig feestje op de radio voor de laatste keer. Hier is Anouk en Jora. Met de tijd. Op naar die 30e september. Streek omroep de Beverlanden. Soms

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de twee doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan.

Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 20 minuten. Door de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinde-Noordtunnel. Die is weg. 7 kilometer file staat er nog wel tussen Afrit Numansdorp en de tunnel. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Obvious, afkomstig uit Capelle. De airplay track van deze week hier op Streekomroep de Beverlanden. Dax won 6 jaar geleden de Voice Kids in 2020 en laat met deze nieuwe single horen hoe hij zich heeft ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een eigentijds indie popgeluid. Je hoort Neen de hele week extra vaak bij ons.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen 27 juli inmiddels.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg met de Beverlands ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede en laatste uur. Deze maandag de 27e juli. Of je nu onderweg bent naar je werk, thuis de dag opstart, of je al volop bezig bent, of misschien wel met vakantie. Fijn dat je met ons meeluistert. Straks praat ik je weer bij over het laatste nieuws uit de Beverlanden, het weer. En natuurlijk hoor je de mooiste en de beste muziek. Laten we er samen.

Je had in Amerika en waarschijnlijk nog steeds dat ze vermiste kinderen een afbeelding op pakken melk zetten. Runaway Train, Soul Asylum, hoorde je 1993.

0: Op de gast in de Beverlandse ochtendshow, de Lemon Twigs and Ghosts Run Free. Goedemorgen, maandagmorgen. Het is langzaam maandag. Veel mensen die met vakantie zijn. Maar toch was er behoorlijk wat verkeer vanmorgen op de A58. Een verwaaide vrachtwagen voor een supermarkt. En nog wat andere busjes en auto's. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag en morgen. Vandaag wordt een aangename zomerdag op de Beverlanden. Zon en stapelwolken die wisselen elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden. Staat wel een stevige noordwestenwind die voor een frisse nood zorgt. UV-straling is matig tot hoog, dus ook vandaag kan je huid in de volle zon al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Ja, we blijven het zeggen, we blijven je waarschuwen. Smeer jezelf goed in als je langer de zon ingaat. Morgen wordt het nog een stukje warmer. De dag begint fris met zo'n 16 graden. Maar in de loop van de middag stijgt het kwik naar een zomerse 28 graden. Met ongeveer 13 zonuren en geen regen in de verwachting belooft het morgen een prachtige zomerdag te worden. De wind draait van zuidwest naar west-zuidwest en neemt later op de dag af, waardoor het ook wat warmer zal aanvoelen. In het nieuws vandaag, SGP Noord-Beveland draagt Henny van Koten voor als wethouder, opvolger voor Adrie van der Maas. Tim van Dijken rijdt de Tour de France succesvol uit en politie treedt op tijdens drukke nachtdienst.
1: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

Die WK-finale daar in de Verenigde Staten. Man, man, man. Ik heb toch wel wat betere performances gezien van Robbie Williams. Dat was nou niet zijn allerbeste optreden, zeg maar. Feel was dat uit 2002 en daarvoor uit de hitlijsten van dit moment. Topic, samen met Becky G. Sorry, papi. Lekkere zomerse noot in het programma. Langzaamaan nog maandagmorgen 27 juli. Laten we eens even gaan kijken wie er vandaag op onze celebrity verjaardagskalender staan. Journalist, presentator en nieuwslezer Philip Freriks is jarig. Hij wordt 82 jaar vandaag. Actrice en presentatrice Monique Sluiter, 59 jaar. Fotomodel, actrice en presentatrice Kim Kutter. Getrouwd met Jaapie Rezema, 44 jaar vandaag. En ook jarig vandaag. En haar ga je nu horen in de Beverlands Ochtendshow. Zangeres Jennifer Eubank. Hier is ze met een track geschreven door Douwe Bob. Overigens, Jennifer die wordt vandaag 39 jaar. Van harte gefeliciteerd.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de vierde keer in korte tijd dat gebeurde. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Het weer wisselde bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam, 4 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

in de Beverlands Ochtendshow. Maandagmorgen te Ferris uit 1977. Who Done It? En daarvoor muziek van Disco Stallion. Keep It Up. Het is 9:10 geweest. Maandagmorgen 27 juli, de eerste werkdag van deze week. Althans, als je moet werken en geen vakantie hebt natuurlijk. De SGP Noord-Beveland wil oud-burgemeester Henny van Koten benoemen als nieuwe wethouder voor de gemeente. Hij is de beoogde opvolger van Adrie van der Maas, die onlangs om privéredenen vertrok. Van Koten was eerder burgemeester van Noord-Beveland en noemt het wethouderschap een passende stap. De gemeenteraad beslist in september over zijn benoeming. Wielrenner Tim van Dijken uit Colijnsplaat heeft bij zijn debuut de Tour de France succesvol uitgereden. De renner van Red Bull Bora Hans Grohe eindigde als 111e in het algemeen klassement en hielp zijn ploeg aan een podiumplaats met Remco Evenepoel op een tweede plaats. Van Dijken komt vanavond alweer in actie tijdens het criterium Daags na de Tour, wat verreden wordt in Boksmeer. De politie van het basisteam Oosterscheldebekken heeft tijdens de nachtdienst van vrijdag op zaterdag meerdere incidenten afgehandeld. Daarbij zijn onder meer een mes en een vuurwapen lijkend voorwerp in beslag genomen bij een bestuurder die onder invloed was van alcohol. Ook schreef de politie verschillende bekeuringen uit, nam een gestolen auto in beslag voor onderzoek en hield controles na meldingen van verdachte situaties. Ja, gisteren gezien, hè, die aankomst op de Champs-Élysées daar in Parijs van de Tour de France. Man, wat een geweldenaar is die Mathieu van der Poel toch.

0: Beyoncé was op zijn zachtst gezegd ingenomen met het duetje van haar echtgenoot Jay-Z. Samen met Mariah Carey in de Beverlandse Ochtendshow Heartbreaker.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Lichtelijk sprake van wat penisnijd daar, ja. Als katten zaten ze elkaar in de haren. 8:50 geweest. De show zit er bijna op. Nog even de zomerradar erbij nemen. Op de Beverlandse agenda. Boekenliefhebbers die zijn donderdag van harte welkom bij de Kletscorner in de bibliotheek in Capelle. Vanaf 3:00 middags staat de bijeenkomst helemaal in het teken van boeken, leestips en mooie verhalen. Sluit mooi aan bij de functie die de bibliotheek heeft natuurlijk. Bezoekers kunnen hun favoriete boek meenemen en vertellen waarom dit zo bijzonder is. Boek dan. Geen boek bij de hand, geen probleem. De bibliotheek die heeft er genoeg en zorgt zelf voor een selectie boeken om samen over in gesprek te gaan. De Kletscorner is een gezellige ontmoetingsplek die maandelijks gehouden wordt voor iedereen die graag leest of gewoon zin heeft in een ontspannen middagje met koffie en een goed gesprek. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. En dat kan via de website van Bibliotheek Oosterschelde. Bibliotheekoosterschelde.nl. Nergens anders, op geen enkele andere radiozender, hoor je zoveel muziek afkomstig uit de Beverlanden of buurgemeenten. We gaan even naar Zeeuws-Vlaanderen. Hier is Van Talut.

afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen van Taluut. Wie niet weg is in de Beveland Ochtendshow. En daarmee besloten we gelijk deze aflevering, deze maandagse aflevering op 27 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij streekomroep de Bevelanden Hessel Meinema met een nieuwe frisse aflevering van de Hesselschudding. Om 5 uur vanmiddag rijdt hij weer met je mee naar huis. Ad Verweer in de Bevelandse middag/avondshow. Om 7 uur vanavond gaan we weer headbangen met Martin de Jong en Peter Rottier. En om 9 uur vanavond Hof van Steen met Jan Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie maandag van en geniet van alles op deze zomerse maandag wat Noord- en Zuid-Beveland jou te bieden hebben. Tot besluit, hier is Jason Aldean. Tot morgen.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brand.

Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de N616 Gemert-Veghel tussen Gemert en Erp staat 2 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling.

Het weer vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen, ze zijn beslist niet opgelost.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's.

Het weer vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige periode bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Er staat een file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Knoopend Hellegatsplein. 3 kilometer, de vertraging is een kwartier. Door kapotte auto op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij Hellegatsplein 4 kilometer file. Op de N275 Weert-Venlo tussen Panningen en de N277 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tot Brabantse Wal.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepen kasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam.

Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Viel op de A2 Den Bosch richting Maastricht door een ongeluk bij knooppunt Hoogt. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 4 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Die op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer, een 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en knooppunt Heddergatsplein 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens 4 kilometer file bij de grens, 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten nog kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: uit 1985, dat Summer of 69, hè?
1: Dat was ook een geweldig nummer van hem.
0: Ik denk zijn meest bekende nummer zelfs.
1: Ja. En samen met Tina Turner.
0: Ja, maar ik vind dat Summer of 69 gewoon een tijdloos nummer.
1: Zeker weten.
0: Ja. Hm? Nou, dat was dit ook al een beetje, vind ik hoor.
1: En het leuke is, die plaat is pas eind jaren 70 uitgekomen.
0: Ja.
1: Ze moesten er nog even over nadenken na 1969.
0: Ja, toen kwam die dus pas uit in 1985.
1: Klopt, oh 85 zelfs.
0: Ja, dat is het jaar waarin die uitkwam.
1: Oké. Okay.
0: En een dikke hit bij trouwens, wereldwijd. Yes. Wij gaan een sprong in de tijd maken. U kent ons, we gaan van 1991 naar 1984. En dat doen we dan met Level 42. En met Level 42 zit je een beetje in de, ja, de Engelse jazz-funk, zoals het toen gezegd werd. Hè?
1: Mm-hmm.
0: De band rond Mark King, misschien wel een van de beste gitaristen, basgitaristen moet ik dan zeggen. Zeker in zijn tijd, wat die man kan met de basgitaar, is onvoorstelbaar. Dat laat hij nu horen, dat doet hij hier. In 1984, 80 moet ik zeggen, deed hij dat in Hot Water.

0: Hot Water, nou in ieder geval Hot Water. Dat was dus Level 42 in 1984. Het begon 3 jaar daarvoor al met dit Level 42 en hun Love Games natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: Dat was de aftrap, zeg maar.
1: De eerste grote hit die ze wisten scoorden in Europa.
0: Precies, dat was echt de doorbraak. Nou, dan maken wij weer opnieuw een sprong in de tijd en dan gaan we naar The Script en Will I Am. Dat vind ik een hele aparte combinatie trouwens.
1: Maar wel een mooie.
0: Ja, hè? Ja, daar zijn we het wel over eens. Will I Am, die kennen we van de Black Eyed Peas, om maar even wat te noemen. En samen deden zij dit, de Hall of Fame. En dan praten we over 2012.

Mark Knopfler. Hij heet Mike Freuder Knopfler, dat is zijn volledige naam. En hij komt uit 1949 trouwens, niet iedereen weet dat. Uit Engeland natuurlijk, zanger en gitarist, u kent hem. En wij kennen hem allemaal van de Dire Straits. Deze Mark Knopfler, dat was hij met zijn What It Is uit het jaar 2000. We duiken de jaren 60 weer in en dat doen we met de Beach Boys en hun Help Me Rhonda. En dan komen we terecht bij het album The Beach Boys Today uit datzelfde jaar 1965. Hier zijn zij, Help Me Rhonda.

Help Me Rhonda van de Beach Boys uit 1965. En dan denk je dus dat het over een zekere Rhonda gaat. Maar Brian Wilson zelf zegt nee, het gaat niet over een zekere Rhonda, niet over een dame. Hij zegt het nummer, ik heb me laten inspireren door Bobby Darin's Make Mac the Knife. En toen hij dat nummer op piano speelde, dacht hij van hey, ik maak daar Help Me Rhonda van. Zo is dit nummer dus ontstaan. The Pretenders, we zitten in 1980 met hun Message of Love. Natuurlijk Chrissy Hynde, die zit daar echt helemaal achter. Het kwam op een extended play, oftewel dat heette toen zo mooi EP uit in 1981. Message of Love, The Pretenders.

The Message of Love van de Pretenders met Chrissie Hynde uit 1980. En de band bestond toen al eventjes. Ze zijn opgericht namelijk in 1978. We gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws, maar we gaan nog wel even wat leuks doen. We gaan naar de band New Music, daar zitten we weer in Engeland. Ja, en dat is gewoon een soort van Britse synthpop band dit hoor. Jaren 70 en een beetje de begin jaren 80, toen was dit allemaal heel groot voor dit New Music. Waar praten we over? Onder andere over This World of Water. En dan zitten we echt in 1980.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hessel Mijnema. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, en Dai Dai, dat is dus een nummer van Shakira uit Colombia en Burna Boy uit Nigeria. Wat een leuke combinatie eigenlijk.
2: Ja, zeker.
1: Ja, dit is een hele dikke hit in Nederland.
2: Nummer 1 geweest, hè?
1: Dat bedoel ik maar. Dus wat dat betreft zaten we eventjes helemaal raak met deze Shakira en Burna Boy. Een heel ander verhaal komt uit 1994. Dan zitten we weer in Schotland met de band Wet Wet Wet. Eigenlijk vooral de tweede helft van de jaren 80 tot een beetje, ja, in het begin van de jaren 90 waren zij heel erg populair. Dat ze leuke muziek maken, dat gaan we even laten horen hoor. Love Is All Around, Wet Wet Wet, 1994.

0: All Around van Wet Wet Wet uit 1994. Zij zijn begonnen in 1982 op school als bandje. Toen heette zij nog Vortex Motion. En toen dachten zij, wat gaan wij nou doen? Gaan we voetballen of gaan we de muziek in? Toen zeiden ze van, nou weet je wat, we gaan de muziek in. Maar ik heb altijd me afgevraagd, waar komt die naam Wet Wet Wet nou vandaan? Vind ik een rare naam. Nou, dat is ontleed aan een nummer van de band Scritti Politti.
1: Oh.
0: Ja, daar komt het vandaan. En zij hadden een nummer dat heette Getting, Having and Bolding en Holding. En daar zitten die letters, of die woorden Wet Wet Wet in. En daar komt het allemaal vandaan.
1: Kunnen we ook wel eens een keer wat doen, Scritti Politti?
0: Die hebben we volgens mij nog nooit gedaan zelfs.
1: Nee, Word Girl of zo. Best leuk.
0: Ja.
1: Ja, gaan we zo over nadenken.
0: Nou, inderdaad. Ik zit even heel snel te checken. Die zijn opgericht in 1998. Hmm. Zit ik heel snel eventjes hier te checken. Oké. Okay. Nou, dat is een goeie.
1: Ja, gaan we doen.
0: Schrijf hem op.
1: Schrijf hem op.
0: All right. We gaan reizen in de tijd. We gaan naar het jaar 2011. En dat doen we met Jessie J. Met haar Price Tag. Deze Jessie J. Ja, een echte Amerikaanse. Ja, ze ook een beetje met die rapper B.O.B. Hè? Dan kreeg je dus een heel aparte combinatie. Die B.O.B., dat is eigenlijk Bobby Ray Simmons.
1: Oh, ik dacht, ik drink niet als ik moet rijden.
0: Ah, Bob.
1: Bob.
0: Ik zal het hem eens wagen. Ja. Nee, niet echt. Maar dit was in ieder geval hun hit in het jaar 2011. Jessie J en die Bob dus met Price Tag.

0: Fireflies, dat kennen we ook wel van Owl City natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Ja, maar
1: deze is anders, hè?
0: Een hele andere. Het is een combinatie van Martin Garrix en U2. Ik moest er even een beetje aan wennen, heel eerlijk gezegd. Want ja, dat is toch, lijkt mij niet echt iets voor U2 om dit te doen. Maar U2 staat erom bekend dat zij wel iets hebben met Nederlandse artiesten. Hoorde ik zeggen. Ja, okay. Ja. Het ging trouwens in première op Tomorrowland in 2026. Dit nummer dus. En het is een... Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat doen.
1: Ik denk dat het een hit gaat worden.
0: Ik denk het ook.
1: Maar The Gathers wordt altijd een hit. U2 wordt altijd een hit. Dus zet ze bij elkaar. Het komt helemaal goed. En okay. Ik vind het niet echt U2-achtig klinken, maar ik vind het wel een heerlijk nummer.
0: Ja, het is eventjes wennen.
1: Ja, dat is even wennen.
0: Een iets ander U2 geluid. Ja. Klopt. Ik heb een oudste zus en die was destijds in de jaren 70 een groot fan van de Osmonds. De band de Osmonds dus. Zij is tijdens haar reis naar Amerika ook op zoek gegaan. En die Osmonds heeft ze ook ontmoet. Staat zelfs op de foto met Donny Osmond.
1: Hé, hey, lachen.
0: Ja, dat klikt ook echt. Dat was eventjes helemaal raak daar. Maar we gaan, en daarom dacht ik van nou, ik pak een nummer van de Osmonds erbij. Dan duiken we terug in de tijd naar het jaar 1974. En dan gaan we naar One Way Ticket to Anywhere.

0: one-way ticket to anywhere. Wat zeker is bij deze was, dat is dat de vaten flink in zat. Als je de heren bezig ziet op hun instrumenten, dan denk je van wauw, dat is echt niet alleen een one-way ticket to anywhere, maar to everywhere. Ja, zo hard gaat het allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dit was een groot succes hier zo ook bij ons in Nederland. De vierde succesvolle single voor deze band hier zo in Nederland. En na dit nummer werden die hoge verkoopcijfers van dit niet meer helemaal gehaald. Maar ik weet nog dat zij destijds te gast waren in Nederland voor het allereerst in de show van Mies Bouwman toen.
1: Ja, dat zei je.
0: In één van de acht.
1: Mm.
0: Daar werden de Osmonds geïntroduceerd. Yes. Het jaar 2008 en de Ting Tings, dan zitten we in Engeland, een beetje bij een Britse indie pop, Britse indie pop duo is het eigenlijk. Hele fraaie clips hebben ze ook, als u er tijd voor hebt en de moeite wilt nemen, klik dat maar eens aan, dat is leuk hoor. Het duo is opgericht destijds in Salford in 2006 en de leden zijn dus Jules de Martino en Kate White. Dat vind je vast ook wel een leuke, om eventjes naar te kijken.
1: Ga ik even googlen.
0: Ja, ja. De band heet de Ting Tings, we zitten in 2008 met Shut Up and Let Me Go.

0: Nou ja, nou, het moet wel hè.
1: Ja.
0: Ja. Het is niet anders. Leuk verhaal bij deze dame en heer, want de Kate White dus en Jules Martino, die zouden een relatie hebben, wel of niet. Ze zeiden nee hoor, hebben we helemaal niet. Maar toen kwam er een kindje. En toen zeiden ze, ja nou sorry, we hebben toch wel een relatie.
1: Ja, viel spontaan uit de lucht dat kind.
0: Nee, dat niet. Maar toen bleek die relatie dus ook echt wel langdurig te zijn. Mm. Ze zijn bij elkaar gebleven.
1: Hey, dus bijna 2 uur.
0: Oh, shoot. Dan gaan we nog heel snel even naar een hit. Dat wil zeggen naar een 2026 nummer. En dat doen we met Bruno Mars en zijn On My Soul. Dat was dan de 6e track van zijn album The Romantic. Wij zeggen dank voor het luisteren naar deze uitzending van vandaag.
1: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende, heel graag. En blijf bij de omroep, want we zijn er 24 uur per dag. Ook tussendoor lekker non-stop muziek.
2: Tot de volgende.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al 100.000 mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht.

Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder door de werkzaamheden op de A16 is dat. Op de A16 zelf tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is nog een week lang dicht. De brug is open, de Haringvlietbrug. En iemand heeft de slagboom aangereden. Van Berg op Zoom naar Rotterdam. 7 kilometer stilstaan tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug. Andere kant op tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. Ook 7 kilometer stilstaand verkeer. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. De N59 Zierikzee-Hellegatsplein. Door het ongeluk op de A29 bij de slagbomen. 4 kilometer file in beide richtingen.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5 tot 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht.

Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechter rijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. En later ook een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een half uur oponthoud. En tenslotte de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens FlightRadar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Tole is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht. En de vertraging 20 minuten. Werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug de rechterrijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. En daardoor zelfs een half uur extra reistijd op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En verder valt op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij Niemelsdorp, daar heb je in beide richtingen zelfs 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzuimd.

Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het zuiden van het land op de weg. Een paar opvallende files. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zoomland en Tolen gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Behoorlijk wat oponthoud heb je nog altijd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een half uur. En wat nog opvalt is de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhardsdijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, de meeste vertraging op de volgende wegen, de A16, Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ernstig ongeluk gebeurd, de hoogte van Moerdijk. De weg is dicht tot zeker vanavond 8 uur. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte valt op de A27 bij Breda Gorinchem. Voor de brug bij Gorinchem 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vrijdagmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat.

Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht, daar is de weg dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk door een ernstig ongeluk. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En de A27 tenslotte Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Thank you.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

even na 5:00 geworden. En dat betekent op streek omroep de Beverlanden een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow. We begonnen vandaag met de plaat uit 1977, 10cc en Good Morning Judge. Het is vandaag 27 juli. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1940 maakte tekenfilmfiguur Bugs Bunny zijn officiële debuut in een Warner Bros. Cartoon en die heet A Wild Hare. 1996, tijdens de Olympische Spelen in Atlanta, ontploft een bom in Centennial Olympic Park. 2 doden en meer dan 100 gewonden zijn het trieste resultaat. Dan de verjaardagen van deze maandag. Mick Jagger, de zanger van de Rolling Stones, wordt vandaag 83. En Penny Fleming wordt 78. Penny, die kun je kennen als Amerikaans Olympisch kunstschaatskampioene.

De nieuwe single van Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Daarvoor de ere van de geboortedag van Henny Vrienten. Brood en Vrienten als je wint. En wij gaan eens even kijken naar de Beverlandse weerbericht voor de morgen. Na een frisse start met ongeveer 16 graden en volop zon loopt de temperatuur morgen snel op. In de middag wordt het een heerlijke 25 tot 27 graden op de Beverlanden. Er staat weinig wind en het blijft de hele dag droog met veel zon dus. Een heerlijke zomerse dag om erop uit te gaan of even na je werk nog even een afzakkertje op het terras te pakken. Het wordt trouwens woensdag nog beter, misschien wel een beetje overdreven, maar dan wordt het 3 à 34 graden zelf.

Chris Brown samen met Benny Benassi, Beautiful People. En daarvoor die hele mooie plaat van Amanda Marshall, Beautiful Goodbye. Gaan we voorlopig nog niet doen, want ik blijf bij je tot 7 uur op deze maandagavond. Wielrenner Tim van Dijk uit Collinsplaat heeft bij zijn debuut de Tour de France succesvol uitgereden. De renner van Red Bull Bora, Hans Grohe, die eindigde als 111e in het algemeen klassement en hielp zijn ploeg aan een podiumplaats met Remco Evenepoel. Van Dijk die komt vanavond trouwens alweer in actie tijdens het criterium daags na de Tour in Boxmeer. De Tour de France 2026 werd trouwens gewonnen door Tadej Pogačar en het was zijn vijfde eindzege in de Tour. In het algemeen klassement was Olaf Kooi de beste Nederlander. Hij eindigde als 14e in de Tour de France editie 2026. Tot aan de headlines heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Poolside, Steve Appleton en hun nieuwe Bedroom Wise.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda Rotterdam. Voor Dordrecht, althans voor de Moerdijkbrug beter gezegd. Bij de werkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A17, Roosendaal, Dordrecht. Bij de Moerdijk is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment ook dicht. En het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

1985, dat was het jaar dat deze plaat een hit was in heel Europa. Sting van de Police. En eigenlijk staat dit zo'n paspoort Gordon Summer. Beneden van Sting. If you love somebody, set them free. En voor de next nummer 1 uit Nederland, Alex Warren. En nog steeds een lekker nummer om terug te horen hoor. De Fever Dream. Over lekker om terug te horen. De Cranberries die hebben ook aardig wat hits gescoord met Dolores O'Riordan. De zangeres die inmiddels niet meer onder ons is. Dit is een van de nummers. En leuk om te draaien op deze maandag. Hier zijn ze met Linger.

Niet de grootste hit van de Cranberries, maar wel een hele lekkere hoor. We deden het met Linger. De politie van het basisteam Oosterscheldebekken heeft tijdens de nachtdienst van vrijdag op zaterdag meerdere incidenten afgehandeld. Daarbij zijn onder meer een mes en een op een vuurwapen lijkend voorwerp in beslag genomen bij een bestuurder die ook nog onder invloed van alcohol was. Ook schreef de politie verschillende bekeuringen uit, nam een gestolen auto in beslag voor onderzoek en hield controles naar meldingen van verdachte situaties. Na 25 jaar zijn de Goese Kadefeesten weer terug. De historische stadshaven die trok dit weekend veel bezoekers voor muziek, eten en gezelligheid. Volgens de organisatie waren de reacties van bezoekers, omwonenden en ondernemers zeer positief. De gemeente Goes die evalueert het evenement binnenkort, maar de succesvolle comeback die smaakt nu al naar meer.

Temptations, Treat Her Like a Lady, daarvoor Bruno Mars en I Just Might. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent even plaats maken voor het nieuws. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Ruis de Mee van 's avondshow. Tot dan 6 uur deze van Donna Summer. Could it be

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bijna 20 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd afgesloten en dat gaat tot zeker vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarnemvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 woorden en welkom bij deel 2 van het programma. En zoals u van ons gewend bent, beginnen wij even na 60 altijd met de Airplay track van deze week. Dat is deze week de nieuwe single van Dax Hovius, Name. Dax Hovius is een zanger, gitarist en songwriter uit Capelle. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn winst in The Voice Kids in 2020. Sindsdien werkt hij aan een eigen muzikale koers, waarin hij rock en roll combineert met moderne pop- en indie-invloeden. Met Name brengt Hovius een alt-popnummer over de nasleep van een intense ontmoeting en het verlangen naar iemand die eigenlijk nauwelijks kent en gehoord. Voor zijn muziek laat hij zich inspireren door artiesten als Elvis Presley, Billy Idol, Danny Vera en The Editors. Deze hele week dus de Airplay track op Streek Omroep de Beverlanden. De nieuwe single van Dax Hovius. En wil je meer weten? Kijk dan even op de Facebookpagina van Streek Omroep de Beverlanden.

Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor de morgen. Na een frisse start morgen met ongeveer 16 graden en volop zon loopt de temperatuur morgen snel op. In de middag wordt het 25 à 27 graden op de Beverlanden. Er staat weinig wind en het blijft de hele dag droog met veel zon. Een heerlijke zomerdag dus om er lekker op uit te trekken en terrasjes te gaan doen, mits je niet hoeft te werken natuurlijk.

En daarin deden wij de nieuwe single van Joel Corey. Je kent hem van Head and Heart van een jaar of 5-6 geleden. De nieuwe single is Whisper. Daarvoor de Nederlandstalige plaat van dit uur. Fleming, Para, Zeta, Mollen. Nou, daar zit ik al op het moment ook even aan. Want ik barst van de kiespijn, jongens. Ik ga morgen toch eens even kijken of ik een afspraak kan maken bij de tandarts om het gaatje te vullen. Over gaatjes vullen gesproken. De SGP wil oud-burgemeester Henny van Kooten benoemen als nieuwe wethouder van Noord-Beveland. Hij is de beoogde opvolger van Adrie van der Maas, die onlangs om privéredenen vertrok. Van Kooten was eerder burgemeester van Noord-Beveland en noemt het wethouderschap een passende stap. De gemeenteraad beslist in september over zijn...

Die Huggel die maakt af en toe best heel aardige muziek hoor. Getuigen zijn nieuwe single. Doet hem samen met Email Angel en Ultra Nate Moving to the Sun. Lijkt me een warme aangelegenheid. Bijna half zeven geworden. Tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd The Weeknd en The Blinding Lights.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is, het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. En op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. De weg is daar dicht tussen Moerdijk, Havens en Moerdijk. Dit komt door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarvenuutbrug over de A59 en de A29. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Ook daar gebeurde een ongeluk bij Barendrecht. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een nieuwe single van Rondé op je radio en die heet Oh My God. Waterschap Scheldestromen die start half augustus met het jaarlijkse onderhoud aan sloten en waterlopen. Op sommige locaties wordt tegelijkertijd gebaggerd om de watergangen op diepte te houden. De werkzaamheden duren tot eind december en zijn bedoeld om water beter af te voeren bij veel regen en juist vast te houden tijdens droge periodes. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met beschermde planten en dieren.

0: heeft een nieuwe single uitgebracht, Under the Rhythm. Maar dit is er eentje uit 2015. Ghost Town, Adam Lambert. Daarmee werd het om en erbij, 7:15. Dat betekent tijd voor de plaat en zijn verhaal op de maandag in haar huis. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Iedereen heeft wel eens een periode in zijn leven dat het allemaal even niet meezit. Dat je op een prachtige ochtend wakker wordt en toch de zon niet ziet. Dat je het liefst de gordijnen dichtlaat, omdat je wordt achtervolgd door een of andere oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niets aan kunt doen. Je moet proberen om je leven zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. Dat lukt pas als je daarvoor eerst je hoofd leegmaakt. Er is niemand die dat voor je opknapt, dat zul je echt zelf moeten doen. En denk maar niet dat mensen op jouw problemen zitten te wachten, je moet ze echt zelf oplossen. Als je problemen alleen maar erger worden, zit er zometeen helemaal niemand meer op je te wachten. En als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, dan weet je dat het de hoogste tijd is om het heft in eigen handen te nemen. Als je morgenochtend wakker wordt en je schuift de gordijnen van je slaapkamerraam opzij, vraag jezelf dan eens af of je nog wel voldoende vrijheid hebt. Of je alle kansen in het leven wel met beide handen hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi dan die ramen open en laat de frisse wind eens door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Het is dan tijd om de deur achter je dicht te trekken en op weg te gaan naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp hem dan onmiddellijk.

Laten we zijn verhaal voor deze aflevering van Naar Huis komt uit 1980. Muziek van Steve Winwood en van Steve deden wij While You See a Chance. Volgende week om en erbij 7:15 een nieuwe plaat en zijn verhaal in dit programma. Martin Garrix heeft een nieuwe single opgenomen. Samen met U2, hier zijn ze met Fire.

Moet zeggen, ik vind het een hele mooie plaat geworden. De nieuwe single van Martin Garrix en U2, Fireflies. En het gaat een hit worden, zeker weten. Dit is Hozier, Nina Kreitbauer.

Hozier en Mavis Staples, Nina Cried Power. Daarmee werd het 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering naar huis erop zit. Ik zeg een hele fijne dag verder. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Laat je achter met Madonna. Express yourself.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars, welkom bij Rockbox Radio. Het is maandagavond, het weekend is voorbij, dus ja, dan is het tijd om eens even lekker bij je radio te gaan zitten en te gezellig te gaan luisteren naar al onze liedjes die wij gaan draaien, speciaal voor jullie.
1: Ja, deze keer weer een reguliere uitzending.
0: Ja, we hebben even dit keer geen gast, gewoon ons twee. Ja. Dus ja, dan moet je het even doen met ons ouwe.
1: Ja, en onze muziekkeus.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ja, dat zijn jullie vast niet erg vinden.
0: Nou ja, ik vond het wel een interessante lijst die we vorige week hadden gehad, eens een keer. Ja. Totaal wat anders. Is toch ook eens een keer leuk. Daar steek je weer wat van op.
1: Dat klopt. Inspiratie in ieder geval van beide kanten. Hè?
0: Absoluut, absoluut.
1: Dat bedoel ik. Nou, dat is alleen maar goed.
0: Ja, we gaan er gelijk maar voor start natuurlijk. Toch maar een nieuwe. Want Audrey Horn heeft weer een tweede single uitgebracht.
1: Ja, klopt. Ja. Afgelopen vrijdag kwam die uit volgens mij. Dat komt van het album Achilles.
0: Okay.
1: Dat 4 september uitkomt. Dat lijkt nog ver weg, maar het is eind juli natuurlijk.
0: Ja. Dus,
1: maar goed, deze nieuwe single is samen met leden van Saag en Enslaved. Dus, maar dat is een beetje van Lizzie geïnspireerd, hè, deze.
0: Ja.
1: Klopt. Iets anders dan die vorige.
0: Ja, er zit ook een videoclip bij die je wil bekijken. Moet je even naar YouTube natuurlijk gaan. Ja. Dus. Oké, dan gaan we maar eens draaien. Goddamn Beautiful van Audrey Horn.

0: Ja, Goddamn Beautiful van Audie Horn. Ja, ze zijn reet goed in het schrijven van hele lekkere meezingers.
1: Ja, dat is deze sowieso ja, wel, ja.
0: Het is ontzettend upbeat. Ja. Ja, het volgende nieuws. Nou ja, nieuws. Ik denk dat ondertussen al velen van jullie het weten. Dat natuurlijk de zanger van Sick of It All, Lou Kor, is overleden op 59-jarige leeftijd. Ja, aan de gevolgen van slokdarmkanker.
1: Ja, maar hij was dus vorig jaar kankervrij verklaard. Hè?
0: Ja, zo zie je maar.
1: Dus, ja, dat is nog geen garantie natuurlijk. Nee. Het is weer teruggekomen. Ja. Dus, ja.
0: Ja, ontzettend sneu natuurlijk. Ja. Zeker een band met vele fans.
1: Ja.
0: Grootheden in de hardcore sowieso natuurlijk. Ik heb ze een aantal keren mogen bewonderen op podia. En, ja, altijd leuk. En ik ben niet de grootste hardcore fan ter wereld. Maar Sick of It All vind ik echt altijd leuk.
1: Ja.
0: En ik heb altijd van ze genoten. Van het spel. En dan natuurlijk zijn broer Pete Coller. Die natuurlijk als een idioot het podium heen dendert.
1: Ja.
0: Het was een bewegelijke band. Ja, hij zal door velen gemist worden, Lou Coller.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Laten we het dan even eventjes, een nummer van ze gaan draaien. Van Sick of It All. Dit heet Inner Vision.

0: Ja, Sicker Roll met Weiler Lucaller.
1: Ja.
0: Gaan we eventjes verder natuurlijk met nog een nieuwe. Want ja, we hebben natuurlijk zat nieuwe voor jullie klaarstaan. En dit keer heb ik de band A Ritual Servant klaarstaan. En Ritual Servant klinkt natuurlijk bijna al als een black metal-achtige naam. Ja, maar dat is het

0: Totaal niet. Nee, het is eigenlijk een christelijke metalband. Nou ben ik niet zo van de christelijke en dingetjes. Maar goede muziek is goede muziek. En ja, dan eigenlijk de tekst. Dat is dan meer voor ieder persoonlijk.
1: Ja, nee, dat klopt ook. Ja, ik bedoel christelijke. Ja, er zit vooral in die teksten natuurlijk.
0: Het zit er vooral in de teksten, maar dat wil niet zeggen dat ze dan slappe muziek. Die heb je wel.
1: Ik bedoel Struiper, die maakt ook.
0: Die hadden toch ook best goede nummers. Ook nummers die ontzettend zuigen, als ik weet.
1: Maar vooruit. The Hell with the Devil.
0: Ik had deze band als eerst als muziek beluisterd. Toen later kwam ik dacht, dit en dat. Ik hoor het wel een beetje in de tekst. En toen had ik zoiets van, volgens mij zijn deze jongens van de... Voor de goede kant, zullen we maar zeggen. Ja, het nummer heet Sacrum Convivium. En wat betekent O Heilig Feestmaal?
1: Oh jee.
0: Ja, het is iets van een oude tekst van, even kijken, van Thomas Aquino. Een soort liturgische tekst gebaseerd. Toch, het is wel goede muziek. Dus we gaan het maar eens draaien. Dit is Ritual Servants.

0: Ja, zo de muziek, als je het zou, ik denk dat ze het in de kerk zouden verketteren bijna, als ze deze muziek zouden. Totdat je ze vertelt, ja, maar deze jongens zijn wel in de Heer.
1: Nou ja, je hebt tegenwoordig wel progressievere stroming in de kerk, zeker wat de jeugd betreft.
0: Dan kan het nog wel eens zijn dat, ja, maar dus allemaal in de pentatonische hip, hip, hip, hip, hip.
1: Ik vind dat zie je toch wel zo. Het is wat, bepaalde streken niet helemaal.
0: Nee.
1: Vooruit.
0: Inderdaad, van Ritual Servant gaan we naar toch een andere iets kerksachtig ministry.
1: Ja, L. Jurkensen, hij is er klaar mee. Hij stopt ermee.
0: Oh jee.
1: Ja, het laatste album komt eraan.
0: Oh.
1: Ja, dat heet Hate to Go, Take Out or Delivery.
0: Oké.
1: Okay. 30 oktober komt het uit. Ja, dat is 17e album. En hij is er klaar mee. Komt nog wel een Goodbye Europe tour aan. Oh. Met die Croups als special guest. En dan staan ze 2 april volgens mij in Tivoli in Utrecht. En 4 april in Ancien Belgique in Brussel.
0: Ancien Belgique, oké. Ja. Okay. Nou, gaan we dat doen. Hè?
1: Ja.
0: Burned Out. Ja,
1: wat ik zou zeggen, ze komen allemaal, maar ze stoppen allemaal, zeggen ze. Maar ik weet het niet. We wachten het af.
0: We wachten het gewoon. Ja. We kennen dat soort verhaal ondertussen.
1: Dat bedoel ik.
0: Meestal moeten ze gewoon doodgaan voordat ze echt stoppen.
1: Ja.
0: Daar komt het uiteindelijk al een beetje op neer bij veel bands.
1: Denk het wel, ja.
0: Burned Out Ministry.

0: Ja, Ministry met Burnout. Ja, dat is tegenwoordig ook wel een beetje de ziekte van deze tijd en Burnout.
1: Ja, dat klopt. Ja, iedereen heeft er tegenwoordig last van. Ja, dus wij gaan gewoon door.
0: Wij gaan gewoon door. Ja, zeker weten. En dan wel met dit natuurlijk. Ja, en deze keer hebben we in de Cover Up Your Ass, Heathen.
1: Ja, deze single is, even denken, anderhalf week geleden uitgekomen.
0: Ja.
1: Ja, tenminste, hun coverversie dan. We hebben het over The Prisoner van Maiden natuurlijk.
0: Ja.
1: Ze hadden zoiets van, Maiden bestaat 50 jaar. Ik weet niet of het dit jaar is of volgend jaar, dat ben ik even kwijt, maar...
0: 75? Nee.
1: Maar ja. Maar ik denk dit jaar. Maar goed, hadden zoiets van, ze hebben ons zo beïnvloed en wie eigenlijk niet. Tijd om er eens een cover uit te horen. Ja, en gelijk hebben ze. Dus vandaar.
0: Ja, ik heb hem beluisterd. Ik vind de sound niet zo denderend.
1: Ja, ik
0: weet. Ja, ik weet niet. Op zich, het is niet verkeerd gespeeld. Die jongens kunnen absoluut spelen. Maar ja, ik was toch niet helemaal zo.
1: Ja, goed.
0: Een cover is een cover.
1: Ja, de originele versies blijven vaak toch hetzelfde. Ja. Het beste, toch?
0: Absoluut. Ja. The Prisoner, even in the Cover Up Your Ass.
2: I will not make any deals with you. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own.

0: Ja, Heaven met The Prisoner. Ja, het is gewoon ook wat laag gestemd. Het geeft toch een beetje net een andere energie aan het hele nummer. Dus ja,
1: beetje is ook zo.
0: Even kijken. Zoals even een liedje draaien. Ja, we zaten toen net natuurlijk een beetje in Ministry en Ritual Servant en Heathen. Allemaal een beetje termen die wel vallen in, in de Bijbel, zullen we zeggen. Of in ieder geval met de kerk. Toen dacht ik, sadistic goat messiah. In ieder geval zit een messiah in. Dat kan dan al wel.
1: Ja.
0: Nummer 8, Stainless Steel. En komt van de plaat Violence die vorig jaar uitgekomen is. Het is een driemans of eigenlijk tweemans, één vrouw formatie. Met onmogelijke namen zoals Goatus of Fire en blablabla. Nou ja. Ik zou zeggen, zoek het maar eens op. Sadistic Goat Messiah met Stainless Steel.

0: Ja, een beetje lekkere black and deaf en ja, trash dingen. Lekker door elkaar heen. Ja. Ja, dan hebben we natuurlijk nog eens een keer een van de lijst van Marijs. Ja, en dit keer hebben wij de band genaamd Tiger Army. En Tiger Army is een Amerikaanse psychobilly band uit Berkeley, California. Opgericht in 1995. Het schijnt, want ze hebben natuurlijk wat aardig wat leden ondertussen door een...
1: Versleten.
0: En een daarvan was een drummer, heette, Fred Hell. Deze man is in 2003 overvallen en is 4 maal in zijn hoofd geschoten.
1: Okay.
0: Maar hij heeft het wel overleefd. Maar uiteindelijk bleek hij toch niet meer te kunnen drummen. Het was de verwondingen waren te erg, zou ik maar zeggen.
1: Dus ja. Zo'n achternaam natuurlijk.
0: Ja. Ja, dat is wel een heel bizar verhaal. De band heeft ondertussen ook wel eens getoerd met de Danzig en of Sime High. Of met, dus ja, ze zijn bekend in de scene. Tiger Army met de plaat genaamd, Music from Regions of Beyond. En dit is het nummer Afterworld. MUZIEK

0: Tiger Army Afterworld.
1: Ja, gaan we verder met een nieuw bandje uit Nottingham, Engeland. Rattlesnakes zijn net 2 jaar bezig en ze brengen 30 oktober hun debuutalbum Shadows in the Night uit. Ja, het is een beetje speed, hè, een beetje ethisch, new wave British heavy metal erin, van alles en nog wat. Een beetje combi van. Nou, jong bandje, hou waarvan.
0: Absoluut. Rattlesnakes, Shadows in the Night.

0: Ja, Morbid Angel with Blasphemy of the Holy Ghost live. Ja. Oké, okay, we hebben nog één nieuwe te gaan, hè?
1: Ja, nieuwe Hatebreed. Ja. Nieuwe album heet Fatal Paradox. Moet even wachten, 6 november. En dit is een nieuwe single die er vanaf is gehaald.
0: Oké, okay. Kill Count Increase, Hatebreed.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Olivier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, dat je niet in de war bent, hè?
2: Nee. Kijk, we hebben het niet voor niks. Dan zijn we iedere week weer.
1: Inderdaad. Welkom terug bij 2 uur bij Rockblok Radio. We hebben gelijk een nieuwe klaarstaan. Ja, oh, sorry. De eerste die we draaiden was natuurlijk Dokken.
2: Ja.
1: Met Breaking the Chains.
2: Voor mensen die niet kenden.
1: Nee, nee, nee. Ja. Echte hard rock uit de United States.
2: Dat bedoel ik. De nieuwe Forbidden.
1: Ja.
2: Ja, er komt een nieuw album uit. Dat heet gewoon Forbidden. En dat komt 23 oktober uit. Bevat trouwens gastbijdragen van Brand Daler van Mastodon. Kayla Dixon van Dress the Dead. En Chaos by Design. Maar eventjes voor de mensen die verschillende formats kopen. Er staat ook een cover op van Sirens van Savatage.
1: Ja.
2: Maar alleen op de vinylversie. Dus als jij zoiets hebt van ik ga de cd-versie kopen, krijg je die dus niet.
1: Meestal is het wel andersom eigenlijk.
2: Ja, dat klopt, ja. Maar dat is pas als het later uitkomt. Even voor echt van die... Van okay. Dat klopt. Een beetje van die reissues en zo. Ja, en weet ik het wat.
1: Geld. Oké. Okay. Forbidden Psyclops.

0: Ja, Forbidden met Cyclops. Yes. Ja, Chris Kontos, die zit al een poosje deze band. Ja. Goeie drummer. Ja, die vroeger bij Machine had. Leuke vent. Leuke interviews altijd een tijdje geleden. Iets van Drum Talk was hij er. Echt een heel leuk verhaal en kletste lekker op los.
1: Beter dan zijn bandleider.
0: Ja, die is wat chagrijnig. Chris Kontos was eigenlijk wel een vrolijke noot.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we naar de band Ludgar. Ja, als ik het goed uitspreek, want ja, zo staat het eigenlijk ook wel geschreven. De band komt uit Linz, Upper Austria, oftewel ja, boven Oostenrijk.
1: Ja.
0: Wat maken ze? Black Trash Metal, dat maken ze. En ze hebben een nieuwe, eigenlijk, ze hebben eerst een EP'tje uitgebracht. En nu hebben ze dan echt een debuutalbum. Die heet Violent Visions. En daarvan gaan we draaien Skull Splitting Sodomy.
2: Start playing!

0: Ja, lekkere takkenherrie uit Oostenrijk. De band Ludgar. Vorige week. Werd bekend dus dat de bassist Jennifer Finch van L7 was overleden. Ja, daar hadden we natuurlijk zelf niet echt muziek voor klaarstaan. Dus ja, daar hebben we nu eventjes verandering in gebracht.
1: Ja, dat klopt. Vorige week hadden we volgens mij al beloofd van de komende week daarna er even op terug. Ja. Dat klopt, ja. Want ze had, maar dat is best snel gaan. Maar was op een gegeven moment was er hersenkanker geconstateerd.
0: Okay.
1: En niet veel later was ze gelijk overleden ook. Dus het was een vrij agressieve vorm ervan.
0: Ja.
1: Want zij is eigenlijk begonnen in... bij Courtney Love, in Sugar Baby Doll.
0: Okay.
1: Ja, dat was eigenlijk de eerste band die Courtney Love had opgericht. Ah, ja. Dus, ja, later L7. Dus ja, hier niet zo'n grote band natuurlijk. In Amerika veel groter.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook gewoon zo. Maar even bij terugwerkende kracht. Toch nog wat van L7.
0: Absoluut. Pretend we're dead.

0: Ja, L7 Pretend We're Dead. L7, dat is onderdeel van je ruggengraat, hè?
1: Dat kan, hè.
0: De L7, dat is volgens mij één zo'n wervel ergens in je ruggengraat. Ik weet alleen, tenminste, dat is wat ik nooit was al begrepen. Dat ze zo heten. Waarom, weet ik ook niet meer precies. Maar
1: dat blijft er ergens achter in je dingen hangen.
0: Ja, ik kon me dat soort boven schieten. Ja. Ik kan het eens even opzoeken.
1: Doe dat eens. Oké. Een paar weken geleden hadden we de eerste single van Amon Amarth.
0: Ja.
1: Uphaf. Weet je nog? Dat was die akoestische, die folkstong. Ja, mochten de mensen zijn die dat echt helemaal niks vonden. Er is een nieuwe single uit. En ook een aankondiging van het nieuwe album. En ja, dat is niet zo heel verwonderlijk. Die heet natuurlijk gewoon The All Father Awakens. Want zo heet de tour ook. En ja, deze tweede single is toch wel ietsje... Ja, een beetje meer gewoon dan Mon Amarth. Ja.
0: Meer dan Mon Amarth.
1: Overigens komt dat album binnenkort al uit. 2 augustus.
0: Oké. Okay.
1: Yeah.
0: Dat is wel heel binnenkort. Yeah. Dit is Gjallarhorn. Toch? Ja, Gjallarhorn van Amon Amarth.

0: Ja, Amon Amarth met Gjallarhorn.
1: Ja.
0: Ja, ik ben even naar de boekenkast gelopen. Even de encyclopedie hier tevoorschijn op anatomie gekeken.
1: Ja.
0: En ja, want ik had toch wel ergens het goed. Dat L7-wervel is de zevende en tevens onderste lendenwervel van de wervelkolom. Het is zelfs eigenlijk best wel een belangrijk overgangsgebied, zowel bij mens als dier.
1: Kijk, ze leren hier nog eens wat. Hun anatomie... Maakt niet uit.
0: Nou ja, de L staat voor lumbaal, of wat simpelweg lende. Oké, wat een L, lende. Oké, we gaan eens even vrolijk verder. Blijf een beetje hangen in het death metal. De band Convulse is een van de pioniers van de Finse death metal, ontstaan in de late jaren 80. Een debuut van World Without God werden ze toch wel een beetje underground legendes. Na een periode van experimenteren met progressieve invloeden en death and roll ging de band eigenlijk in 94 uit elkaar. En ja, nou in één keer was er een soort compilatie op Spotify verschenen. En ja, ik denk, ik was deze band al een beetje het oog verloren. Dus ik dacht, gaan we toch eens een nummer van draaien. En daarop staat Godless Truth van

0: Ja, en deze keer in de proto metal hebben we de band The Who.
1: Ja.
0: Wie? The Who. Wie? The Who. Wie? Oké. Okay. Ja, The Who is toch wel een hele belangrijke band sowieso voor de gehele rock genres. Ja, en toch ook wel voor de metal natuurlijk sowieso. Zijn ze een beetje de uitvinders van de power chord, wat natuurlijk eigenlijk metal gitaristen graag spelen. Dus ja, en ja... Ze waren ook best vrij agressief. Ja, in hun spel, heel wild en zo.
1: Pete
0: en
1: Townsend.
0: Ja, Keith Moon op die drums natuurlijk. Ja. Die een gigantische drumbatterij had. Ja, en daar als een gekke blos sloeg. Nou ja, je snapt het wel. En ja, punkrock bands, heavy metal bands zijn daardoor beïnvloed. Ja, dan is toch wel het meest aansprekende wel My Generation.
1: Ja, gaan we doen.
0: Doen we die. My Generation, The Who.

0: van de Hoe.
1: Ja.
0: Ja. Oké, de band Amethyst. Ja, ik had een nummer ingezet die ik dacht, dat is een keer wel draaien van deze band. Toen zag ik dat ze in 2024 wat laatst hadden uitgebracht. Ik denk, het wordt wel eens tijd dat die jongens wat uitbrengen. Ik had mijn lijstje ingediend met dit nummer. En de dag daarna hadden ze een nieuw nummer uitgebracht. Ja,
1: dus die moet je zelf even opzoeken.
0: Ja, hij staat wel al op de Metallium Encyclopedia, maar nog niet op dingen, de title, waardoor wij hem nog niet kunnen draaien. Nou, doe het nog even met een oudje. Stormchild van Amethyst.

0: Ja, Stormchild van Amethyst. Yes. Oké, okay. Nou, dan hebben we natuurlijk nog steeds nog eentje openstaan van de lijst van Marijs.
1: Yep.
0: Cosmic Joke, dat is een filosofisch spiritueel concept dat draait om de inherente absurditeit, ironie en paradoxen van het menselijk bestaan en het universum. Kijk. Het is ook een band. Kijk. Ja, deze band, wat?
1: Laten we op het laatste houden.
0: Ja, inderdaad. De band Cosmic Joke, een populaire Amerikaanse hardcore punkband uit Los Angeles, California. Ze staan bekend om hun snelle, energieke nummers die klassieke hardcore combineren met melodieuze post-punk invloeden. Laten we dan eens gauw gaan luisteren. Eens kijken. Forced Perceptive uit 2025 van Cosmic Joke.

0: Jawel, Cosmic Joke.
1: Yes.
0: Juist, we hebben nog een paar te gaan. Even kijken. De band Xion, als ik het goed uitspreek. Jonge trash speed metal band uit Dalarna, Zweden, gevormd in 2018. Deze jongens hebben zelfs een award gewonnen voor een ja, toch wel goede spel. Metal of the Year at the Swedish Manifest Gala voor hun debut album.
1: Kijk.
0: Kijk, dus ja, dat is, zeg, dat is toch wel leuk dat ze in Zweden daar een beetje bezig mee houden.
1: Oké, okay.
0: Ze hebben een nieuwe single uitgebracht, Death by Night, by the Night van When Stars Collide.

0: Ja, ik zie on Dead by the Night. Ja. We hebben nog een totaal instrumentaal. Yep. King Diamond. Maar, daar heb je wat te vertellen.
1: Ja, gitarist Andy... Ik zijn naam even kwijt. Ja, LaRocque, ja. Is vertrokken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en Gus D is erbij gekomen. Dus okay. Of wat te maken heeft met die...
0: Dat Lex Legion.
1: Ja, dat bedoel ik. Dat sommige mensen denken dat. Maar ja, goed, dat kunnen we alleen maar gissen. Dat bedoel ik.
0: Inderdaad. Nou ja, dan doen we het even met een totaal instrumentaal. King Diamond met Cremation. Ook weer toepasselijk voor een moment.
1: Ja, vanavond gaan we goed.
0: Ja.

0: Cremation van King Diamond. Oké, mensen, we gaan afsluiten. Ik denk dat we nog eentje doen.
1: Ja, jij bent er volgende week niet, hè?
0: Nee, ik ben volgende week met even een weekje weg.
1: Ja,
0: volgende week. Voor de inbrekers, er is gewoon iemand thuis.
1: Ja, ik zit hier volgende week gewoon samen met Henk.
0: Okay. Nee? En... Ja, nou ja, dan heb ik wel gezegd wat ik wilde zeggen. Jij ook?
1: Ja,
0: nou, ja, goed. Dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Hoi.
0: Of over twee weken. Hoi, ja.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben.

En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Peter en Martin, bedankt voor de afgelopen 2 uur Rock Block Radio. En wij rockten nog eventjes verder. En dat deden we met de Beastie Boys. Rock en hip-hop door elkaar. In You Gonna Fight For Your Right To The Party. Afgerond Fight For Your Right uit 1987.
1: Het Hof van Steen. Iedere maandagavond van 9 tot 11.

0: Voor de laatste keer deze maand de Spinnerwets. Band die niet zo lang heeft bestaan, maar je hoorde ze wel de afgelopen maand een hele tijd bij Addis Rock Ladies. Addis is nog volop bezig in kijken wat ze voor volgende maand in de aanbieding heeft. En dat hoor je dan volgende week, zelfde tijd, zelfde zender.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Hij bracht onlangs nog zijn 20ste album uit op zo'n hoge leeftijd. Paul McCartney, maar wij doken even terug in het hitwezen van hem. En we kwamen in 83 terecht, toen verscheen zijn 5e soloalbum Pipes of Peace. Wij draaiden van de titelsong. Op dat album zat ook nog die mega hit met Michael Jackson, CCC.

My Lover van de Afghan Wings staat op jullie nieuwe album wat op 21 augustus zal gaan verschijnen. Jullie 10e album en die gaat heten Soft Control. Wil je de formatie live zien, want ze gaan ook op Europese tournee. Dan zijn ze 28 september hier in Nederland in het Paradiso. En 3 oktober zijn ze in de Evenaar in Eindhoven.

0: Hij heet Daan Veldhuizen en hij gebruikt gewoon zijn voornaam Daan met een puntje erachter. Zijn nieuwe single, dat heet Schreeuw onder water.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Eind juli 1976 verscheen het zevende studioalbum van L. Stewart.

0: Eind juni 1976 verscheen het zevende studioalbum van Al Stewart. Zijn megaklassieke Year of the Kid. En je hoort het van de titelsong. En Al Stewart, hij is net klaar met zijn vaarweltour.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het achtste studioalbum van ZZ Top.

0: Het achtste studioalbum van ZZ Top, heet Eliminator. Staan er voor Nederland staan er drie hits op. Kimmy All Your Loving en Sharp Dressed Man. Dat waren de twee meest succesvolle nummers van het album. En het vierde nummer was het eruit bracht, de Legs. Dat deed het niet hier in Nederland niet zo best. Maar is wel op het album is dat wel de meest succesvolle single van het album Legs. Daarvan gingen maar liefst een kleine 14,5 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: maart 2004 verscheen na 4 jaar weer een volledig nieuw album van Marco Borsato. Zijn laatste album bestamde uit 2000 en onderweg. Dat was min of meer een soort verzamelalbum met een paar nieuwe tracks. Maar hij bracht hem niet uit op CD. Nee, het was dit keer een DVD. Dus je kon alle tracks van Marco zien. Dat album heet ook Zien. Afscheid nemen bestaat niet en voorbij. Dat waren de hits die er vanaf zijn gekomen.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: samen met Leon Bridge en Burn It Down. Het is de nieuwe single voor Saboshi. En aanstaande vrijdag dan verschijnt zijn vierde album waar dit nummer ook op staat. The Outlaw, Sherry Lee en Other Western Tales.
1: Jan Steen brengt u de mooiste albumtracks.

Begin 91 verscheen het vervolgalbum op Look Sharp en dat heette Joyride. Het was het derde album voor de Zweedse formatie Roxette met Joyride en Fading Like a Flower als de grote hits die er vanaf kwamen. Wij draaiden tracks nummer 6, I Remember You.

0: Februari 1978 verscheen het vierde album van de Jefferson Starship. En dat heette Earth. Count on Me en Runaway, dat waren de hits die er vanaf kwamen. Maar wij draaiden ervan de slotstuk van kant 2, All Night Long.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Maar daarvoor gaan we terug naar 5 november 2007. Toen trad in Londen de Engelse zangeres Amy Winehouse op. En de grote hit die ze zong was Black to Black. Wat mij betreft graag tot

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen.

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Bevel.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Incognito was dat, de alarmschijf van 35 jaar geleden, die van 26 juli 1991, jullie doorbraaksingle hier in Nederland. En dat deed het samen met Jocelyn Brown. En dat zou nog tot een derde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

In mei 86 kwam het derde studioalbum uit van Het Goede Doel. Mooi en onverslijdbaar. Met de hitsingles Zwijgen, Ik Dans Dus Ik Bestaat, De Nooduitgang en deze Alles Geprobeerd, het sluitstuk van kant 2. En ik zag toevallig ook dat op dit album onder andere ook Angela Groothuis van de Dolly Dots en Huub van Lubbe van de Dijk meededen met de achtergrondzang. Verder met muziek uit Nederland.

0: Caroline Esmeralda van der Leeuw, zo heet ze officieel. Maar we kennen ze beter misschien als Carol S. Of Emerald. En daarmee scoorden ze internationale hits als Like That This. Maar in 2022 veranderden ze de naam in de Jordan. En sinds begin dit jaar heet ze, heeft ze de naam weer veranderd in Caro. En dit is dan haar vierde single van het aankomende album Returning to Innocent. En die zal verschijnen op 9 oktober.
1: Jan Steen. Streekomroep De Beverlanden.

0: Op 16 oktober zal haar debuutalbum verschijnen van de Engelse nief Ella. En daarop staan ook de singles Bit Black en The Wife. Je hoorde haar nieuwe single Standing on a Play of Glass.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: 28 juli 1986 verscheen het zevende studioalbum van UB40, Wet in the Kitchen.

0: 28 juli 1986, 40 jaar geleden, verscheen het 7e studioalbum Wet in the Kitchen van UB40. Met als hitsingles de titelsong All I Want to Do. En deze Sing Our Own Song. En wij draaiden daarvan de volledige albumversie van 7 minuten en 21 seconden.
1: Jan Steen brengt u op maandag

0: Het tweede album voor Fischer Z heet Going There For A Living. De hitsingles die er vanaf kwamen was natuurlijk So Long en Room Service. Wij draaiden daarvan de titelsong van deze formatie die dit jaar 50 jaar bestaat.
1: Bluff in duet met
0: Ronnie Flex.

0: Arm is het zesde studioalbum van Bluff uit 2003. De single verscheen ook op, titelsong verscheen ook op single, maar er kwam ook een nieuwe versie in 2018. En deze samen met de rapper Ronnie Flex en toen heette het opeens Onarme.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het achtste studioalbum van ZZ Top, Eliminator.

Eliminator is het achtste studioalbum van ZZ Top. Album van de week. Op dat album staat de doorbraaksingle hier voor Nederland. Kimmy, All Your Loving en Sharp Dressed Man. En Lex. En Lex is internationaal gezien de meest succesvolle single van dit album. Verder met muziek uit Zeeland.

3 jaar geleden bracht hij het album DNA uit. En ik vind de titelsong nog altijd een van de betere songs. We gaan naar het noorden toe, naar Amsterdam. Daar is op het ogenblik bezig de World Pride. En dat duurt nog tot 8 augustus. En min of meer als themasong is het liedje gekozen van Sierra, Girls Who Like Girls.

Met nog meer een titelsong voor de World Pride in dat wordt gehouden in Amsterdam tot en met 8 augustus. En de titelsong wordt eigenlijk min of meer gedaan door Shira, die haar eigen ervaring eigenlijk min of meer op plaats zette. Girls Who Like Girls. We zijn bijna aan het eind van de dag.

0: De Ierse singer-songwriter Lush die brengt eind dit jaar haar debuut-EP uit, waarop onder andere ook de singles zullen staan From a Distance en Stepping Outside. En haar nieuwe single, heel toepasselijk aan het eind van dit programma, Day's End.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur.
2: En sluiten de deur.
1: Tot een volgende keer.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 met een nieuwe aflevering van de albumversie van het Hof van Steen. Maar op woensdag zijn we natuurlijk ook weer met een gouden oude aflevering van het Hof van Steen. Straks na het nieuws drukken we op knopje non-stop muziek. Rij avondrood tot de klok van 12 uur en daarna de Beelvanse nachtwacht. En dat duurt tot morgenochtend 7 uur. Want dan word je wakker gemaakt met Op Weg, de Beelvanse ochtendshow met Marcel Steenbakker van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9. Daarin krijg je het laatste weer en verkeer en natuurlijk Beveland's nieuws.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Die zou prima gedraaid kunnen worden op de woensdag uit 1986. Rick Astley tot aan de tijd zijn van 11 uur. Never Gonna Give You Up.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend.

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten.

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten.

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.